am a han mul dat drie krie wat ik mein. Ik wil dem Javana aanrepen en dat wat mij gelijk trainen. Van deel zal dat koud worden bij 6 groot en opwarmen bij 19 groot. En keulet water hebben we hier. Wanneer je op eenmaal nog was riefas, wanneer je op eenmaal nog was las had gehouden, dan kost dat deine en je de nummer 0981203321. Doe wel ik die dan met helpen met dat ganze pak dat je die tickets krijgt.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma zagen we dat Daniel zijn prophezeiung van de eerste drie koninkrijks erfeld wordt al im Olden Testament en als nu prophezeiung in de vergangenheid. In het vandaagse programma waar we waren zijn Wortebibel en dit boek Daniel im Olden Testament en ook im Nieuwen Testament prophezeien dat van dat wat nu nog in de toekomst is. Wir waren weiter seinen dort, so aus der Prophezeiung von, was nun all in der Vergangenheit ist, in Erfüllung ging, so wird die Prophezeiung von, was nun noch in der Zukunft ist, auch in Erfüllung kommen, genauso aus dort geschrieben steht. Ich lade ihn nun weiter an, eingeschaltet zu bleiben, zu seinen, was die Bibel uns lehrt von Prophezeiung, und wo dort immer ganz genau erfüllt wird, so aus der Bibel das sagt. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen zu allen Töchern. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Meine Freunde, wir waren von da weiter in das 8. Kapitel in das Daniel-Buch sind. Die Vorsehung, dass wir besehen wurden, ist all erfüllt worden. So eine Menschen, die Gott sein Wort nicht annehmen, wollen uns vertellen, dass das Wort durchgeschrieben nach dem, dass das passiert. Ze zeiden dat, wil ze niet leven willen, dat God wonder doen kan en zaken uitleren die nog in de toekomst zijn. Maar daar is genoeg bewijs dat Daniel dit schreef en dat God hem dat klaar moet verdienen dat het werkelijk passiert. De mensengeschicht vertelt ons dat als Alexander met zijn armee naar Azië kwam, wordt Daniel deze voorzijing gewezen. Hij kwam ook naar Jeruzalem en gewann over de stad, aber hij deed die nicht verbrennen, zoals Nebuchadnezzar dat gedaan had. En de oorzaak, zo wordt ons vertaald, weer dat als hij naar Jeruzalem kwam, kwamen de priester naar hem en wezen hem dit kapitel en Daniel. Als er reed dit kapitel van dat derde wereldkoninkrijk en dat weer de Griekse nation. We waren al met dat derde wereldkoninkrijk en dat zevende kapitel bekend gemaakt. Dort wir in die Vision, den Daniel von den vier Villatieren hat. Nu ist du eine andere Vision in dit Kapitel beschrieben. Dit wird ans Meer von dit dritte Weltkönigreich und die Leider davon beschrieben. Dit wird uns auch von ein König vertalen, der viel Trouble anredet deed und wird für Israel. Dort wird ein Bild sein von dem Antichrist, der in die Zeit von dort eng kommen wird. Deze Vision, den Daniel had, wie van een schopsbak met twee hirnen, een länger als de andere. Dan weer door ook een kassebak met bloos één huren. De schopsbak met twee hirnen reed van dat Mede-Perse Koninkrijk. Datzelfde als de boer en de Vision in dat zevende kapitel. Hier in het achte kapitel wordt ons meer van dit Koninkrijk gezegd. De kassebak had bloos één huren dat Alexander bediet. Hij kwam schwind naar de schopsbak en vernicht hem. Maar als hij dat deed, wordt zijn huren gebroken. En die steed van de huren dat gebroken weer, kwamen vier hirnen die naar alle zijden wassen. Zoals we al gezien hebben, als Alexander starf, wordt zijn koninkrijk mank vier generalen van zijn armee uitgedeeld. Uit een van deze hirnen kwamen kleine huren. En deze huren was en wordt groot, en moog terug met verschillende nationen, zogar dat Israël land. De kleine huren bediet en kenig die uit een van de vier kenigrijken komen wordt. En dan waren de kenig wordt een beeld van de antichristen, die nog wordt op een boord worden, en die in welt harsen en de tijd van dat eng wordt zijn. Deze vision dat Daniel had weer en de tijd, dat zo bij 200 jaar verdiend weer dat Jezus in Bethlehem geboren wordt. Maar dat wist ook nog een tijd aan dat voor ons nu nog in de toekomst is. Nu Daniel dat 8 kapitel 13 en 14 vers. Dan hoorde ik een heilige reden, en nog een zei tot dem gewisse heilige die reden deed, hoe lang zal de vision zijn wegen dat dag de heilige opfer en dat overtreden van dat verdorvenis, dat beides de aandacht steed en de schoor zal aan je feitje klinkt worden? And he said to me, for 2300 ovens en smarienst, dan wordt de aandachtsted gereinigd worden. De helje die hier beschreven zijn, worden Emmahan engel zijn. De reden ene naar de andere, over ook te Daniel, zodat hij dat verstonen kan, wat ze gezegd hadden. Ze reden hier van dat kleine huren dat uit een van de feeën hierna was. Dat worden chenig zijn, die veel schuld en verdorvenis doen worden. Hij wordt ze gewoon naar dat Israël land komen, en daar wordt hij veel mensen doodmaken, en wordt ook den tempel onheilig maken. Hij wordt zichzelf als de verst van de grote meng maken. Hij wordt ook den tempel onrein maken en dem, dat hij een schwien op den altaar opverwoord, en wordt ook een afgat am tempel opstalen. Van de mensen geschicht weet wie dat des chenig zijn noemen Antiochus Epiphanus via. Hij weer een beeld van de antichrist die op een boord gemaakt wordt worden, nadat dat de Heer Jezus in de gemeente van deze eerd naar hemel nemen wordt. Duizend mensen die de 2300 dag en een aanrechte weg erklärt hebben. Ze hebben gezegd dat dit jaren meenen, niet dag. Jaren terug zei de ene dat dit de tijd wordt zijn, wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt. Ze zeiden ze hadden dit uitgerabbeld. En de Heer Jezus wordt in dat jaar 1843 terugkomen. Na die tijd is ja lang voorbij en de Heer Jezus bij deze dag is nog niet teruggekomen. Dat woord dat hier gebruikt is en dat in deze vers als dag evenzaad is, meent dag zoals wij dat verstaan. Wanneer dat zo genomen wordt, dan wordt dat tussen 6 en 7 jaar zijn. Dat is ongeveer zo lang als de Antiochus Epiphanus als chenig regeerde deed. Een Joodse priester met de naam Maccabeus roept andere toop, en daardoor kunnen ze de fiend van de stad Jeruzalem eruit jagen. Dan deden ze den tempel reinigen en dat waren heilig maken, en dit weer zo bij 165 jaar verder dat Jezus geboren werd. Als ze den tempel gereinigd hadden, hadden ze een eenweilig en nanden dat een licht vast. Dit wordt ons in Johannes 10, 22 en 23 vergesteld. Dat weer winter en de eenweilingsfast. En Jezus ging en Salomo zijn verleef. Dat weer datzelfde fast dat van jane tijd ingesteld weer. Dit fast is niet in dat Oude Testament erwähnt als een van de Joodse fasten, wils dit en de tijd tussen dat Oude en Nieuwe Testament passiert. Nu de 15e bij 17e vers. Nu passeert dat als ik Daniel de visioen gezien had, dat ik naar de mening zag. En check, daar stond voor mij een die schien zoals een mens te zijn. En ik hoorde een man zijn stem tussen de eeuwers van Ulai Flus. En hij roept en zei: Gabriel, je hebt dit man de mening van deze visioen. Als het kwam hij dicht bij waar ik stond. En als hij kwam, werd mij angst. En ik val op mijn gezicht, maar hij zei te mij: Du mensen zijn, versta dat de visioen heeft met de tijd van dat eng te doen. Dit redt niet van dat eng van tijd, maar van de tijd van dat eng. Dat meent dat dit heeft met de tijd te doen, nadat dat de Heer Jezus voor zijn gemeente gekomen is, en in de tijd van de grote triebzal op deze eerd komen wordt. De visioen die hier erwähnt is, is de visioen die Daniel van den Schoopsbak en den Kazabak had. Wat voor armen rotsel weer wie de kleine hoeren, die van een hoeren ruut was en een gezicht en een moel van een man had. We hebben al gezien dat de Schoopsbak bedient dat mede Perser weltkenigrijk en de Kazabak dat Griekische kenigrijk. De kleine hoeren reed van Antiochus Epiphanus, die een beeld is van de antichrist. Dit is voor ons in andere schriften ook klaar gemaakt. Hier zijn meerdere schriften die van de antichrist reden. In Daniel 7:45 wordt ons nu dat eng gebracht waar de hoeren oder een harsche je op een boord wordt, dat is wat het zegt. En hij wordt stolt tegen de allerhechtste reden en wordt zijn heilje onderdrukken en hij wordt zich vernemen tijden en gezaten te ändern. En die woorden en zijn hang even jeft worden van een tijd, een tijde en een halve tijd. Dat wordt dan 3,5 jaar zijn. En Daniel 11 kapitel, de 36 en 37 vers, redt dat ook van des Chenig en de tijd van dat eng. Dan wordt de Chenig zo doen als aan dat je veld. Hij wordt zichzelf opheven en hechen maken als alle jetten, en wordt Gottes lastrunk jengen neem God over alle jetten reden, en wordt wohlhabend zijn, wat dat oorje voor dich gebracht is. Dan dat wat bestemd is, wordt voor dich gebracht worden. Hij wordt niet achtgeven op zijn vaders er God, oder die vroes er verlangen, en ook niet achtgeven voor iedereen of God. Dan hij wordt zichzelf over den alle opheven. En dan in 2 Thessalonicher 2 kapitel 3 en 4 vers, zegt het, laat je niet van irgendwem en op geen weg verleiden, wilst door maar eerst een afvolk komen, en de gezatsloze zinde mens je op een woord wordt, die zinde verdorvenis, die zich je in alles staalt, en zich hecher staalt als alles dat God heet, oder dat heilig genaamd is, zodat hij en God zijn tempel zet, en jeft ver dat hij en God is. En dan Openbaring, de 13 kapitel, de 5 tot 7 vers, zegt het dit van de Antichrist. Am wordt een moeilijk jeeft grote dingen en lasteringen te reden, en am wordt volmacht jeeft voor 42 maanden te arbeiden. Hij moet zijn moel op jegen God te lasteren, ook jegen zijn nomen en zijn tempel, ook den die im hemel wonen. Am wordt het jeeft terug te maken, jegen die heilige en eveneen te gewinnen, en am wordt volmacht jeeft over alle geschlachten en mensen en sproken en nationen. Wie zien er dan dat deze vers reden van wat dichtbij passeren wordt? Ober ook van de toekomst weet af, wat Daniel aanbelangt. Dat is ook te zien dat de voorzaaiing van de kleine huren, die naar de antichrist aanwijst, is nu.

18e en 19e vers. Nu als hij met mij rede deed, verzonk ik in een diepe sloop met mijn gezicht, wat op eerd. En hij deed mij antwoorden en moog mij oprecht stonen. En hij zei, check, ik word die wetenloten wat in de laatste tijd van de aangerechtigheid passeren wordt. Dan dat haft met de bestemde tijd van dat eng te doen. Hier tjewe zijn wat van indruk de visioen had op Daniel. Dat bracht hem tjapelig bij de stede waar hij op zijn gezicht op eerd weer. Andere die van God hierde hadden dezelfde ervaring, zoals Johan en de Appenboring. Dat weer Gabriel, de Daniel de mening van de visioen geven wordt. Hij wordt aanwezen dat Antiochus Epiphanus de kleine horen via de tjenig die zich tegen dat Israël land stal. En zoals ik al gezegd heb, hij is ook een beeld van de Antichrist die in de toekomst komen wordt. In de nächste vers wordt Gabriel Daniel bekend maken wat de visioen meent en van wem de tieren reden deden. 20 bij 22 vers in dat 8e kapitel. De schoopsbak, den du zaagst met de twee hiernen, reed van de Mede en Perse tjenigs. En de verzadderde kazebak reed van de Grieche tjenig. En de grote hoeren tussen zijn ogen is de eerste tjenig. Wat de gebrokene hoeren en de vijf hiernen die door Ruud tjemen aanbelangt, vijf tjenigreks worden van de nation Ruud komen, aber nicht met zijn macht. Gabriel moog Daniel bekend met wat de visioen meende dat hij gezien had. De schoopsbak reed van dat Mede-Perse welchenigrijk, een hoeren, weer langer als de andere, en reed van een chenigrijk, de strenger weer als de andere. We hebben ook gezien dat dit van datzelfde chenigrijk reed, dat we in dat grote gestalt zagen als de brasten orms die vanzelf gemaakt werden. Dat is ook datzelfde als de boa. Met de rebbe en zijn moel die in Daniel zijn visioen in kapitel 7 via. De oorzaak dat door bloos twee tieren hier in dit 8e kapitel erwähnt zijn, is dat God wil Daniel wezen wat met Israël passeren wordt, verdem dat dat vierde veldchenigrijk overnemen wordt. We moeten hier behouden dat als Daniel deze visioen houdt, weer de Israël-nation nog in Babylon als de verbonden nation. Zij worden niet waarde een nation met een tjenig zijn, maar ze dem Heer Jezus Christus aannemen worden, wanneer hij als Heer Messias een tjenig komen wordt. En dat wordt niet passeren, maar de grote triebsel toe een eng gebracht wordt, en de Heer Jezus wordt dat ook voor zich brengen. We moeten ook behouden dat niet alle Israëlieten terugkomen, als de 70 jaar toe een eng komen. De tempel wordt waarder geboot als ze terugkomen, en dat weer de tempel den Antiochus Epiphanus bezoedelen deed. De verzadderde kazebak reed van dat Griechische tjenigrijk. De grote hoeren tussen de ogen reed van den eerste tjenig, de Alexander weer. Dat neemt hem niet lang, wat hij zijn wel tjenigrijk opgestald houdt. De gebrokene hoeren reed van zijn dood, en zijn tjenigrijk wordt tussen vijf mannen verdeeld. Deze mannen waren niet zo sterk als Alexander weer geweest. Van eind van deze hiernaar kwam een kleine hoeren die van Antiochus Epiphanus redde. Nu de 23 en 24 vers. En dat laatste poort van die tijd van deze vijf tjenigs, ere regering, wanneer de overtreden er bij het val is, wordt een tjenig opkomen die onverschämd en drijvend is. En zijn kracht wordt machtig zijn, aber nicht durch seine eigene Kraft, und er wird in ein bütergewöhnlicher Weich vernichten, und wird wohlhabend sein, und wird so tun, als er will. Er wird Mächte machen, und das heilige Volk vernichten. Als Antiochus Epiphanus so viel Juden totmachen deed, als er nur ihr Land käme,

weer dat voor de Joden een zeer zware tijd. Dit is niet in de Bijbel beschreven, maar wie kennen daarvan en de mensen geschichte lezen. Wie haar over genoeg in den 24. vers van dat 8. kapitel in Daniel beschreven, dat we weten kennen dat het schrecklich weer. Daar zijn veel valse profeten geweest, en daar zijn nu ook veel valse leren. Deze zijn dem dievel zijne dienen, zoals de antichrist ook wordt zijn, en zoals Antiochus weer. Dat is wat we in 2. Korinther, dat 11. kapitel, de 13. met 15. vers lezen. Dan zonen zijn valse profeten, verfeerische arbeider, die gestalt aannemen zoals Christus zijn apostel. En geen wonder, dan zoten zelfs neemt gestalt aan zoals een lichtengel. Daarom is het geen grote ding, van zijn deine gestalt aannemen zoals gerechtigheidsdeine. Over den er eng wordt dan al zijn, als er een woordje verdient haar. De Heer Jezus had dit te zeggen, wegen dem Antichrist, en Matthäus 24, 15 en 16 vers. Daarom, wanneer je dat ekel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel red. Wer leest, laat hem verstonen, dan laat den die in Judea zijn, naar de borg vluchten. En ook in Matthäus 24, 24 red hij van valse profeten, dan door worden valse christen zijn. En valse profeten opstonen, en worden grote tekens en wonderwijzen, zodat ze sogar de uitgewählte vervieren mochten, wann mogelijk. Nu de 25 bis 27. Vers. Wils hij scharpzinnig is, wordt hij andere lästeren kennen, durch zijn invloed. En hij wordt zichzelf en zijn hart vergreteren, en hij wordt veel vernichten. Wann sie sich ruhig und versichert fühlen. He wird sogar sich gegen dem Herrscher über die Herrscher stahlen, aber he wird ohne Menschenhelp gebrochen worden. In de ovende en de Marius Vision, die vertaald worden, sind die Wahrheit. Aber du sollst die Vision als ein Geheimnis holen, willst dort je hier te veel door in de Zukunft. Dann wie ich Daniel ganz verbrucht und krank von mir door. Nu her stond ik wat op en hield aan met hem tjenig zijn arbeid, maar ik weer verdutst wegen de vision, en door weer tjenen die dat iets leren kon. Wanneer we nu naar deze laatste fase in dat 8e kapitel komen, dan is dat thema niet meer van de tjenig die Antiochus Epiphanus heet, hij weer een beeld van de antichrist die in die tijd van dat eng je op een woord wordt. Deze fase reden van wat de antichrist doen wordt. Dit stemt met wat ons in 2 Thessalonicher 2 in de Openbaring vertaald wordt. Wat Antiochus deed is een klein beeld van wat Antichrist doen wordt. Eerstens wordt hij hingen lastig zijn. Hij wordt mensen vrede verspreken, over wat aan en vervolging overgeven. Hij wordt de Juden verspreken dat hij aan jegen er een vriend bewaren wordt en wordt daarop een bond maken met aan. Dan wordt hij den bund laten breken en wordt proeven aan te vernichten. De antichrist wordt dat ook zo maken dat geen mens chepen of verchepen kan, buiten dat ze een teken op de hand of den stieren hebben. Dit wordt ons in de Openbaring, de 13e kapitel, 16e en 17e vers beschreven, dit is wat het zegt. En die bedwingt alle mensen bij het klein en groot, Rijk of arm, beides de vrije zijn of de schloven, dat ze een teken aan de rechterhand of aan stieren nemen moeten, en dat geen chepen of verchepen kan, wanneer hij dat teken niet heeft, of zijn nomen, of dat nummer van zijn nomen. Tweedens wordt de antichrist zichzelf vergreteren, hij wordt zichzelf pochen, en wordt zichzelf als de verste in de wereld verstalen. In Openbaring 13, het 5e vers, wordt aan en disweich beschreven. Aan wordt een muil gegeven grote dingen en lasteringen te reden, en aan wordt volmacht gegeven voor 42 maanden te arbeiden. Demietigheid is niet in dem antichrist zijn karakter te vinden. Wat zo treurig en zo schoot is, is dat zeer veel mensen in de wereld te die tijd, worden aan leven en worden aan navolgen.
Dat derde ding is dat hij wordt vrede van de wereld wegnemen en wordt veel mensen vernichten groot, want ze zich ruig en zeggen vele woorden. Hij wordt hingelastig zijn en wordt mensheid beschommelen. Hij wordt zich zo als een lam verstallen, aber wordt zich zo als een lijf benemen en wordt mensen verrieten. Zonen die zijn teken niet nemen worden, oder aan niet aanbeden worden, worden zich moeten versterken oder aan wordt uitgemaakt worden. Aber God heeft een tijd op aan je zat, hij wordt maar 42 maanden hebben, en dat is 3,5 jaar. Dat wordt de laatste helft van de grote triebseltijd zijn. Dan dat vierde ding is dat hij wordt zichzelf sogar tegen de Heer Jezus stalen. Dat wordt aan eng van de grote triebsel zijn. De Heer Jezus wordt in zijn macht en heerlijkheid terug naar deze eerd komen. De Antichrist wordt met zijn armee tegen de Heer Jezus komen, zodat hij arm en zijn hemelse armee vernichten kan. Hij leeft werkelijk dat hij dat wordt doen kan. Aber een woord van de Heer Jezus wordt komen en wordt de Antichrist en zijn armee vernichten. Antiochus deed veel schade tot Israël, als hij voor een korte tijd chenig weer. En hij weer een beeld van de Antichrist. De Antichrist wordt in de tijd van dat engel op een boord worden en wordt veel meer schade in deze wereld doen. De dievel die zich aan de Antichrist bewezen wordt, zie ik niet zoveel mensen te beschommelen als hij af en kan. Dem moet wie hem geloven waar de stonen. Ober wie kennen hem niet waar de stonen, wann wie niet hem geloven zijn. Wie zijn ober niet hem geloven, wann wie dem Herr Jezus als Heiland niet aangenomen ha. De Herr Jezus is voor die en mijn familie gestorven, ober hij stond waar de ab en is hem Himmel, nu. Hij wordt die dienen zinde verjeven, wann du nur am komen worst. Bekan dat du in zinde best, en lood am en, dien hort en en. Durch zijn heilige geest, wordt hij komen en en die wonen. Bitte lood am die rade. Gottes zegen, mijn vriend.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Gertje Muller vertrouwt op God. Hij gelooft aan Gottes verheißingen. En hij wist het niet meer van kop her, dat het zo is. Hij erleeft het ook. In al de nood, wie hij niet alleen, zijn hij klammert zich aan God vast. En ook al de kinder en metarbeiders im Waisenhuis konden erleven, dat God door wie wirtje deit en ab arm konden ze zich wettlich in jeder Loch verloten. Hör ich wir mal in einige Beispiele nennen, wie der Alltag durch im Kinderheim so gewesen wie in was sie erleben deide.

Dan wie een andere jorestiet. En het herrscht grote dure, het wie zaaierdrieg. De hieze houden een ganse reetse sterne, 15 stek, ook sogar een nieuwe duipen barm, dat wie een zaaier gouden woterchwal. Doch komt de dag, als deze chwal meest gans uitgedriegt wie. Denn dat heim brugt ziemlich viel woter, wie er ook viele mensen door. En zo biedt man wader te God, man roept God aan en bed am reen. En God leidt niet op zich wachten en hij antwoord, indem hij een buur dat op het hoort leie deut, die door gansig bewonen deut, woter uit zijnem barm te spenden, denn dis barm lacht duiper aus de barm vom heim. Als de drie tijd aber wieder aanhouden deut en het emmer drie en drieën wordt, kauft het nog een anderen buur, die stalt zijn woter uit dem Bach te verfügung. En zo erleven de tjenja de met ober de schemheim, dat God eind met de neugen woter, dat deze drie tijd verzorgen deut.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Lees nu met mij op uit Psalm 51, de verse 1, vers 19. Eind van David zijn psalm met ver te zingen. Je schreef als de profeet Nathan, nu am Chaim, als hij zich met Bathsheba verzindigd had. God, laat die nood even mij zo groot zijn, als die trouwhart je lijf is. Doe als die jammerhart groot is. Rein mij van mijn zinde. Wasch mij uit de grond, dat ik niet falsch go, en rein mij van mijn zinde. Ik zei mijn verschuldigung aan, en mijn zin steht immer voor mij. Jeen die en einzig die, heb ik gezindigd, en dit beise je done. Du hast dat allerlei zijne, du bist door een recht, wat du zeist, en des je recht rechte. De zin wie en mij, als ik een mutter lief aanzaad, en wie en mij, als ik je boeren wie. Sicher verlangst du innerlich abrechtig zu sein. In dieser Weisheit mögst du mich deib im harte Klor. Rein mich mit Isop, dann wo ich rein sein. Wasch mich, dann wo ich witter sein als Schnee. Dort ich mich kann freie und froh sein. Dort mein verbrochener Körper sich wieder freie kann. Check weich, dort du meine Sinn nicht sitzt. Wäsch alle Beise uit mir rüt. Schaf en mij een reinend hart, o God, en geef mij een nieuw, vaststonende geest. Steek mij niet uit die jeen woord, en neem mij die heilige geest niet waar. Dan wil ik de overtreder die wij leren, en zinder waar ik nu die keren. Maak mij van mijn blootschuld vrij. O God, du mijn God en Heiland, dan wil ik van die gerechtigheid zingen. O Heer, beweeg mijn lippen, dan wordt mijn muil die ere en loven. Du hast geen gevallen aan opfer, oder brandopfer, sonst word ik die brengen. Dat opfer, dat God gefällt, is een gebrokener geest. Een verängstet, gebrokener hart, wirst du, o God, nicht verachten.

Een psycholoog uit Engeland zal multiple Billy Graham gezegd hebben dat 70% van alle geesteskranken uit de nervenanstalten en loten worden kunnen, want de vergeving voor ihre zinde vinden kunnen. De 51ste psalm wist waar dat nodig is. Want David ook een man naar God zijn enig God weer, wat hij toch in zijn diepen val ten eierbreken en merda. Naar 2 Samuel kapitel 11. Deze zinde begint hij als hij al gar niet meer zo jong weer. David weer al vele jaren met God gewandeld en weer wijd en breed als man Gottes hoog geacht. Hij wie ook een erfolgreiche geestelijke Führer. Doch zei wie, dat wie niemals geestelijk zo riep zijn kennen, oder zo'n hohe Stellung hebben worden, dat wie niet meer een grove Sünde fallen kennen. Wer van ons wil zich willen, zich immer David te erheven? Dat is zeer wichtig, wo wie ons te onze Sünde stalen. Wo war wie met onze Schuld gefeile vor dich, nur dem, dat de Schuld bekannt en verjeft is. Nur dem, dat de Prophet Nathan, dem kennig David de Beschuldigende wird, du bist de Mann, gesagt hat, wist David, dat seine Sünde openbaar wird. Darauf han schreibt David dann diesen Psalm, wat ein Gebet am Sündeverjevung is. De Psalm fangt met de Bed am Verjevung an. David, wie ook als kennig, niet te stolt, seine Sünde te bekennen. Dat bekennen van seine Sünde erleichtert seine Gewässer al. Damit hier dat Verstärke van seine Schuld ab. David erkennt, dat bloß Gott am van seine Sünde reinen kon. Gott is immer willens te vergeven, dan hij is barmherzig en genedig. Als tredet bij David, wäsch alles beise uit mir uit. Hij erkennt dat Sünd am anderen en besudelt merkt. En da wens bet hij ook am eine gerintelige Reinigung. Wie seine, dat David zich nicht versiegt, te entschuldigen oder sogar andere Menschen te beschuldigen. Hij is ook nicht am sein Anseine besorgt. Menschen versiegen je so vöke andere te beschuldigen oder sich rüte reden, wann sie sich verschuldigen. Want wie hebben willen dat God onze zinde vergeven zal, moet wie arm de oprechtig bekennen. Jeder zin is een verschuldiging tegen God. David zegt dan, ik erken mijn böse dood. David beklagt zich, mijn zin is dag en nacht voor mij. Maar, wenn David de zin nu ook vergeeft weer, blijven de val je doch door. Dat kind wordt geboren en starf. So als Gott durch den Prophet gesagt hat. Wie Gott es jeder sind, wird bekannt worden es verjeft und verjete. Die wird niemals mehr für uns stohne. David stellt 2 wichtige Dinge fest. Erstens stellt er fest, wir sind alle Sünder, dann wir sind ein Sünder geboren. Wir sind gewählt, wie von Geburt an Sünder sind. Eine Frau, mit der wir viel zu schaffen haben, ist, wir kennen wie den Sinn von Adam und Eva Jehova haben und dann doch dafür verantwortlich geholt worden. Wenn wir den Sinn auch von Adam und Eva Jehova haben, hat Gott doch alle Menschen mit einem freien Willen erschaffen. Die freie Welle, dass wir uns selbst entscheiden können, macht uns dann für Gott verantwortlich für alles, was wir tun. In alles wat we zeggen, in alles wat we denken. Tweedens, God fordert volle oprechtigheid van ons. David had zijn grozame zin meest een ganse jaar plietst geholen. Na buitenhand verzocht hij oprechtig te erschienen. Aber God wist je wat David gedaan had. We willen nu wat een leidhartje en na dat leid met de boodschap wieder maken.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 652. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag naar de programma nummer 652.

Wanneer je in deze programma te zien bent, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het medisch met God zijn woord uit te strolen. Mocht God je rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog Gott met jünd. Wat jens am eine Weg war da hier.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en de brood van het leven van deel is uit 4 Mose 21, 5 en 4, wie dat zegt. Dan reisde ze van Borchhor in de richting naar Scheldmeer, dat ze ruim de Edomite er land gingen. Aber dat volk wordt op den weg verdrisselig en reed jeen Gott en jeen Moses. Waarom heb je ons uit Egypte uitgebracht dat we in de wildnis sterven? Hier is geen brood en dit proste eten ekelt ons al zo. Nu willen we de geschichte van waar de kinderen Israël in de wildnis wandelen deden betrachten. Als ze bij de grens van Adam kwamen, vroegen ze naar vrijheid door dat land te gaan. Ze verspreken dat ze worden op den Hauptweg blijven en niet naar de rechte oude lintje ziet uitgelezen. De Edomieten eren verwalten jeven aan op een niet vrijheid door het land te reizen. Daardoor moesten de Israëlieten dan een omweg nemen. Zij verloren daardoor veel tijd, zoals ook veel energie, en dat volk wordt daardoor zeer verdrisselijk. Dit was een zeer aanpassend, en de mensen stierden dat ze moesten rondom gaan. Dat was waarvan ze jeen God en Moses grunzen en lommen deden. Zij hadden dat ook al veelmaal eier gedaan. Zij hadden van God een wonder om anderen ervoren. God had hen met zijn machtige hand uit Egypte uitgebracht. Hij had hen uit een steen water gegeven en van hemel had hij aan manna geschikt. Dag in en dag uit had God voor hen op wondervolle wijze verzorgd. Aber dat was waar ze daar nu ganz van vergeten hadden. Jedes Mal, wenn dann irgendwas mangelt, so ist diesen Umweg herum item, dann fangen sie weiter an zu grummeln und grumsäuen. Was würde einer sein, jeder mit uns nicht krank so? Wo viel Leib und Sehnungen lässt Gott uns nicht alle Tage zukommen? Viel mehr, als wir überhaupt wirklich weiten. Oder, je leidt wie nicht, dat het een Sehen von Gott ist, wenn wir einen gesunden Körper haben und seinen und hören können. Is dat niet ook God zijn genoeg, ons je en even, wanneer wie met ons denken en onze hang ons leven verdienen kan? Is dat niet ook God zijn genoeg, wanneer wie een leeftool je eigen partner en familie hebben? We nemen dat over alles zo zelfverständlich aan en denken er veelmaal niet aan dat God ons dat alle gegeven heeft. Wanneer er irgendwas bij de arbeid of thuis im huis abkomt, wanneer dat ook maar een kleine zaak is, dan grumsäuen grüns verfuhrts. Wie sind aber so ne undankbare Menschen? Du hast Wahrheit an dat folgende Sprechwort. Wann wie würden Tiet nehmen, zum Gott danken für all die Sehnungen, der Herr uns gegeben hat, dann würd wie zum Grünzen und verdrisslich sein nicht Tiet haben. Ein Jahr am anderen grumsäu, wie wir in dat waren. Wir sind niemals zufrieden, schien so Gott kann dat niemals recht trafen. Und doch, schijnt de zon op de ongerechte en de gerechte. Je leidt wie dat irgendeine persoon zo onpartijs wordt zennen op zijn weg. God jeft ons zijn arend, wenn wir ook gegrunst en grumsäucht hebben. Zullen we niet van de Israeliten leer nemen, wat we niet doen zullen? En er steht grunzen en grumsäuen, wel we God eeren met arm en alles vertrouwen en werkelijk dankbaar zijn.

Dit is dat plattische program De Gouden Oorrecht. Jyn redner is Paul Klose. Mijn wens en gebed is dat God dit program aan alle tohira zegenen mocht. Dat jet vandaag om Apostelgeschicht kapitel 6. Daar worden 7 helper voor de apostel gewählt. Deina, diakone, helper, metarbeider en de gemeente, om dat jet dat. Waarom worden daar 7 helper gewählt? En waar is dat vandaag? Waar is dat bij ons en onze gemeente? Waar is dat bij Junt en Junne gemeente? Wat brukt de gemeente vandaag? Wat brukken de mensen om ons vandaag? Wat kan de gemeente doen? Ik lood je aan, welke God dat zaaien, en aanbidde dat God der zinnen heiligen geest ons de ogen opmaakt, en dat verständnis schenkt, wat God zijn wille voor ons is, wat tot onsem heil is, wat onze opgave is, wat tot onsem dienst gehielt, wat onze gemeente

het om zeeën is, en wo onze gemeente, wo een jeder van ons een zeeën zijn kan veranderen, der is een dienst aan mensen, een dienst die den Herrn verharmlicht. We beden, Himmlischer Vader, we danken die voor die grote Leib te ons mensen. We danken die, dat Jesus met zijn Beispiel gewesen heeft, wat deine is, wat deine bedient, wat dat bedient, dem Nächsten te helpen. Zo is Jesus dat deed, zo is Jesus ook zijn Jünger opfordert, dem Nächsten te helpen. Herr, du weißt, dat ik vandaag de Apostelgeschichte 6 lezen wil, wat dan door in Jeruzalem passiert, als immer meer mensen dat Heil in Jesus Christus aannemen, in de Jünger meer worden. Ik bid, maak ons die ogen open, schenk ons dat verständnis voor de nood van Nächsten, voor de nood ook in de Gemeinde. En help ons, dat we die gehoorzaam zijn in dien Licht in de diestere Welt drogen. Dat bid ik in Jesus' Namen. Amen.

Goede Marius. En gemiddeljens Marius Wernschicht die. En wanneer dit al een bit loter is, wat je die mate tijd has, zij has die mate kol hinge die. Zij has al voor de hier. Has die den mat genomen, bij sape weich naar de arbeid. Dan zet het ding je maar een paar te die isch amma ook naar des abhossen. Dat wil je die dan nu ook zei wel. Goed dat ik mich hier nu als weit weer. Naja, was ik moet zeggen, weit weer durchstalen wel, maar mij wil dat wichtig zijn dat die geld ontkampst. En dat wil allemaal zijn. Hoopelijk kost het zo langzaam voor dat ik hier voor de krieg met mijn pak. Dat wil mij vrij. Zo, mijn naam is Christoph. Dit programma heet Tim Kaffe en Martin. We gaan van de vrijdag, den 22. mei 2026. Jo, van de is het zoiets. Van de wel wie met die type een schoenen oefend gaan. Beim Steinbach Park in de kolonie Barchtel, du hast ne geldmeinende Gruppe Menschen, die unterhalten du in Stromenpark und die Leute ans du einmal een schoenen oefend veranstalte en doet wel ik die aanloden. Dat zal de schoenen geven ten eten, ten harchen en wanneer die wat gewenne wordt dan zal ik nog ten maat nemen. Zo, dat vind je ook zo uus, klok 7. En ja, dat wordt gemakkelijk waar dat zijn, nee? Van daar zal het mooi opwarmen bij 17 groot en makkelijk worden bij 10 groot en de waterdienste geven ons nog 50% chance verrijden. Zo, en dat nächste, hart van staan nog maar een light on.

en dat God aan dat klaar moet verdem dat het werkelijk passiert. Die mensengeschicht vertelt ons dat als Alexander met zijn armee naar Azië kwam, wordt Daniels deze voorzijing gewezen. Hij kwam ook naar Jeruzalem en gewann over de stad, maar hij deed die niet verbrennen zoals Nebuchadnezzar dat gedaan had. En de oorzaak, zo wordt ons vertaald, weer dat als hij naar Jeruzalem kwam, kwamen de priesten naar hem en wezen hem dit kapitel en Daniel. Als er reed dit kapitel van dat derde wereldkoninkrijk en dat weer de Griekse nation. We waren al met dat derde wereldkoninkrijk en dat zevende kapitel bekend gemaakt. Dat weer in de visioen die Daniel van de vijf wereldtieren had. Nu is door een andere visioen in dit kapitel beschreven. Dit wordt ons meer van dit derde wereldkoninkrijk en de leider daarvan beschreven. Dit wordt ons ook van een chenig vertaler die veel trouble onreden deed en woord voor Israël. Dat wordt een beeld zijn van de antichrist die in die tijd van dat eng komen wordt. Deze visioen die Daniel had weer van een schoopsbak met twee hiernen, een langer als de andere. Dan weer door ook een kazenbak met bloos één hoeren. De schoopsbak met twee hiernen reed van dat mede-Perse chenigrijk. Datzelfde als de boer en de visioen in dat zevende kapitel. Hier in het achte kapitel wordt ons meer van dit koninkrijk gezegd. De kazenbak had bloos één hoeren dat Alexander bediet. Hij kwam schwind naar de schoopsbak en vernicht aan. Maar als hij dat deed, wordt zijn hoeren gebroken. En die steed van de hoeren dat gebroken weer, kwamen vijf hiernen die naar alle zijden wassen. Zoals we al gezien hebben, als Alexander starf, wordt zijn koninkrijk mank vele generalen van zijn armee uitgedeeld. Uit een van deze hiernen kwamen kleine hoeren, en des hoeren was en wordt groot en maakt terug met verschillende nationen, zo gaat dat Israël land. De kleine hoeren bediet en koning die uit een van de vele koninkrijken komen wordt. En dan waren de koning wordt een beeld van de antichrist zinnen, die nog wordt op een boord worden, en die in welt harsen en de tijd van dat eng wordt zinnen. Deze visioen dat Daniel had weer in de tijd, dat zo bij 200 jaar verdem weer dat Jezus in Bethlehem geboren wordt. Maar dat wist ook nog de tijd aan dat voor ons nu nog in de toekomst is. Nu Daniel dat 8 kapitel 13 en 14 vers. Dan hoorde ik een heilige reden, en nog een zeed te dem gewisse heilige die rede deed, hoe lang zal de visioen zinnen wegen dat dag de heilige het opver, en dat evertreden van dat verdorvenis, dat beides de aandacht steed en de schoor zal aan je feit geklinkt worden? En hij zeed te mij, voor 2300 ovens en smarjens, dan wordt de aandacht steed gereinigd worden. De heilige die hier beschreven zijn, worden immer haar engel zinnen. De rede ene naar de andere, maar ook te Daniel, zodat hij dat verstaan kon, wat ze gezegd hadden. Ze reden hier van dat kleine hoeren dat uit een van de vijen hierna was. Dat worden chenig zinnen die veel schoot en verdorvenis doen wordt. Hij wordt ze gewoon naar dat Israël land komen, en daar wordt hij veel mensen doodmaken, en wordt ook den tempel onheilig maken. Hij wordt zichzelf als de verst van de grote meng maken. Hij wordt ook den tempel aanrein maken en dem dat hij een schwien op den altaar opferen wordt, en wordt ook een afgod am tempel opstalen. Van de mensengeschicht weet wie dat des chenig zijn nomen Antiochus Epiphanus via. Hij wie een beeld van dem antichrist die op een boord gemaakt wordt worden, no dem dat de Heer Jezus in de gemeente van deze eerd noem hemel nemen wordt. Daar zijn mensen die de 2300 dag in een aanrechte weg erklärt hebben. Ze hebben gezegd dat dit jaren meenen, niet dag. Jaren terug zei de ene dat dit de tijd wordt zijn, wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt. Ze zeiden, ze hadden dit uitgerebeld. En de Heer Jezus wordt in dat jaar 1843 terugkomen. Na die tijd is ja lang voorbij en de Heer Jezus bij deze dag is nog niet teruggekomen. Dat woord dat hier gebruikt is, en dat in deze vers als dag even zat is,
meint das, so als wir dort verstehen. Wenn das so genommen wird, dann wird das zwischen 6 und 7 Jahre sein. Dort ist ungefähr so lang, als der Antiochus Epiphanes als König regierte. Ein jüdischer Priester mit dem Namen Maccabäus raubt andere taub, und dadurch können sie den Feind von der Stadt Jerusalem rausjagen. Dann deden sie den Tempel reinigen und dort war der heilig machen. Und das wie so bei 165 Jahren vor dem, dass Jesus geboren ward. Als sie den Tempel gereinigt hatten, hatten sie eine Einweihung und nannten dort ein Licht fast. Das wird uns in Johannes 10, 22 und 23 vorgestellt. Dort wie Winter und die Einweihungsfast. Und Jesus ging in Salomo seine Verleib. Dort wie das selbe Fast, dort von Jana Tiet eingestellt wird. Dit fast is nicht in dat Oude Testament erwähnt als een van de jüdische fasten, wils dit en de tijd tweschen, dat Oude en Nieuwe Testament passiert. Nu de 15e bet 17e vers. Nu passiert dat als ik Daniel de vision gezien had, dat ik nog de mening zag. En check, daar stond voor mij een die schien zoals een mens te zijn. En ik hoorde een man zijn stem, tweschen de Ewasch vom Ulai Fluss, en hij roept en zegt, Gabriel, jef des Mann de Meinung van deze Vision. Also käme hij dicht bij wo ik stond, en als hij käme, ward mi Angst, en ik fall op mijn gezicht, aber hij zegt to mi, du Menschen sehen, verstoor dat de Vision haft met de Tiet van dat Eng te donen. Dit redt nicht van dat Eng van Tiet, aber van de Tiet, van dat eng. Dat meint dat dit haft met de tijd te doen, nadem dat de Heer Jezus voor zijn gemeente gekomen is, en aan de tijd van de grote triebsel op deze eerd komen wordt. De vision die hier erwähnt is, is de vision die Daniel van den Schoopsbak en den Kazabak houd. Wat voor armen rotsel weer wie de kleine hoeren, die van een hoeren ruut was en een gezicht en een moel van een man houd. We hebben al gezien dat de Schoopsbak bedient dat Mede-Perser Weltkönigrijk en de Kazabak dat Griekische Königrijk. De kleine hoeren reed van Antiochus Epiphanes, die een beeld is van de Antichrist. Dit is voor ons in andere schriften ook klaar gemaakt. Hier zijn meerdere schriften die van de Antichrist reden. In Daniel 7:45 wordt ons nog dat eng gebracht waar de hoeren of een harscher je op een boord wordt, en dat is wat het zegt. En hij wordt stolt tegen de allerhechtste reden, en wordt zijn heilje onderdrukken, en hij wordt zich vernemen tijden en je zaken te ändern. En die worden en zijn hang evenjeefd worden van een tijd, een tijden en een halve tijd. Dat wordt dan 3,5 jaar zijn. In Daniel 11 kapitel, de 36 en 37 vers, reed dat ook van des chenig en de tijd van dat eng. Dan wordt de chenig zo doen als aan dat je veld. Hij wordt zichzelf opheven en hechen maken als alle jetten, en wordt Gottes lastrunk jegen neem God even alle jetten reden, en wordt wohlhabend zinnen, wat dat oorje voor dich gebracht is. Dan dat wat bestemd is, wordt voor dich gebracht worden. Hij wordt niet achtgeven op zijn voders er God, oder de vroes er verlangen, en ook niet achtgeven voor iedereen of God. Dan hij wordt zichzelf even den Ola abheven. En dan in 2 Thessalonicher 2 kapitel 3 en 4 vers, zegt het, laat je niet van irgendwem en op geen weg verleiden, wilst door maar eerst een afval komen, en de gezatsloze zinde mensje op een woord wordt, die zien de verdorvenis, die zich tegen alles staalt, en zich hergestaalt als alles dat God heet. Oder dat heilig genaamd is, zodat hij en God zijn tempel zet, en jeft ver dat hij en God is. En dan Openbaring, de 13e kapitel, de 5e bij 7e vers, zegt het dit van de Antichrist. Am wordt een moel gegeven grote dingen en lasteringen te reden, en am wordt volmacht gegeven voor 42 maanden te arbeiden. Hij moet zijn moel op tegen God te lasteren, ook tegen zijn nomen en zijn tempel, ook den die im Himmel wonen, am wat het je jeef terecht te maken, jegen die heilige en even den te gewinnen, en am wat volmacht je jeeft even alle geschlechten
en mensen en sproken en nationen. Wie zijn er dan dat deze vals reden van wat dichtbij passeren wordt? Ober ook van de toekomst weet af, wat Daniel aanbelangt. Dat is ook te zien dat de voorzaaiing van de kleine huren, die naar de antichrist hand wist, is nu ook nog in de toekomst. We weten niet wanneer de Heer Jezus voor zijn gemeente komen wordt, aber dort moet eerst passeren, verdem dat de antichrist wordt openbaar gemaakt worden.

18e en 19e vers. Nu als hij met mij reden deed, verzonk ik in een diepe sloop met mijn gezicht, wat appeerd, en hij deed mij antwoorden en mocht mij oprecht stonen. En hij zei, check, ik word die weten laten wat in de laatste tijd van de ongerechtigheid passeren wordt, dan dat heeft met de bestemde tijd van dat eng te doen. Hier tjewe zijn wat van indruk de visioen had op Daniel. Dat bracht hem tjapelijk bij de stede waar hij op zijn gezicht appeerd weer. Andere die van God hierde hadden dezelfde ervaring, zoals Johan en de Openbaring. Dat weer Gabriel, de Daniel de mening van de visioen geven wordt. Hij wordt aanwezen dat Antiochus Epiphanes de kleine horen weer, de tjenig die zich tegen dat Israël land stal. En zoals ik al gezegd heb, hij is ook een beeld van de Antichrist, die in de toekomst komen wordt. In de nächste vers wordt Gabriel Daniel bekend maken wat die visioen meent en van wem de tieren reden deden. 20 bij 22 vers in dat 8e kapitel. De schoopsbak, den du zagst met de twee hienen, reed van de Mede en Perse tjenigs. En de verzadderde kazebak reed van de Grieche tjenig. En de grote hoeren tussen zijn ogen is de eerste tjenig. Wat de gebrokene hoeren en de vijf hienen die door Ruud tjemen aanbelangt, vijf tjenigreks worden van de nation Ruud komen, aber nicht met zijn macht. Gabriel moog Daniel bekend met wat de visioen meent dat hij gezien had. De schoopsbak reed van dat Mede-Perse weltjenigrek, een hoeren, weer langer als de andere, en reed van een tjenigrek, de strenger weer als de andere. We hebben ook gezien dat dit van datzelfde tjenigrek reed, dat we in dat grote gestalt zagen als de brast en orms, die vanzelf gemaakt werden. Dat is ook datzelfde als de boer, met de rebbe en zijn moel, die in Daniel zijn visioen in kapitel 7 weer. De oorzaak dat door bloos twee tieren hier in dit 8e kapitel erwähnt zijn, is dat God wil Daniel wezen wat met Israël passeren wordt, verdem dat dat vierde veldkoninkrijk overnemen wordt. We moeten hier behouden dat als Daniel deze visioen houdt, weer de Israël-nation nog in Babylon als de verbonden nation. Zij worden niet waarde een nation met een koninkrijk zijn, maar ze dem Heer Jezus Christus aannemen worden, wanneer hij als er Messias en tjenig komen wordt. En dat wordt niet passeren, maar de grote triebsel toe een eng gebracht wordt, en de Heer Jezus wordt dat ook voor zich brengen. We moeten ook behouden dat niet alle Israëlieten terugkomen als de 70 jaar toe een eng komen. De tempel wordt worden geboet als ze terugkomen, en dat weer de tempel den Antiochus Epiphanes bezoedelen deed. De verzadderde kazebak reed van dat Griechische tjenigrek. De grote hoeren tussen de ogen reed van den eerste tjenig, de Alexander weer. Dat neemt hem niet lang, wat hij zijn weltjenigrek opgestald houdt. De gebrokene hoeren reed van zijn dood, en zijn tjenigrek wordt tussen vier mannen verdeeld. Deze mannen waren niet zo sterk als Alexander weer geweest. Van eind van deze hierna kwamen kleine hoeren, die van Antiochus Epiphanes rededen. Nu de 23 en 24ste vers. In dat laatste poort van die tijd van deze vijf tjenigs, er regering, wanneer de overtreden er bij het val is, wordt een tjenig opkomen, die onverschämd en drijvend is. En zijn kracht wordt machtig zijn, aber niet door zijn ene kracht, en hij wordt in een buitengewöhnliche weg vernichten, en wordt welhabend zijn, en wordt zo doen als hij wil. Hij wordt machtige mannen en dat heilige volk vernichten. Als Antiochus Epiphanes zoveel Juden doodmaken deed, als hij nu er lang kwam, weer dat voor de Juden een zeer zware tijd. Dit is niet in de Bijbel beschreven, aber wie kennen daarvan en de mensengeschichte lezen. We hebben aber genoeg in den 24. vers van dat 8e kapitel in Daniel beschreven, dat we weten kennen dat het schrecklich weer. Daar zijn veel valse profeten geweest, en daar zijn nu ook veel valse leraar. Deze zijn dem dievel zijn dingen, zoals de antichrist ook wat zijn.
en zoals Antiochus weer. Dat is wat we in 2 Korinther, het 11e kapitel, de 13e met 15e vers lezen. Dan zonen zijn valse profeten, verfeerische arbeider, de gestalt aannemen zoals Christus zijn apostel. En geen wonder, dan zoten zelfs neemt gestalt aan zoals een lichtengel. Daarom is het geen grote ding, van zijn deine gestalt aannemen zoals je rechtigheidsdeine. Over den er een wordt dan al zijn, als er een woordje verdient haar. De Heer Jezus had dit te zeggen wegen dem Antichrist en Matthäus 24, 15 en 16 vers. Daarom, wann je dat ekel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel red. Wer leest, laat hem verstonen, dan laat den die in Judea zijn, nog de boy vlechten. En ook in Matthäus 24, 24 red hij van valse profeten, dan door worden valse christen zijn, en valse profeten opstonen, en worden grote tekens en wonderwiezen, zodat ze ze gewoon de uitgewilde vervieren mochten, wanmerkelijk. Nu de 25 met 27e vers. Wils hij scherpzinnig is, wordt hij andere lasteren kennen, door zijn invloed, en hij wordt zichzelf en zijn hart vergreteren, en hij wordt veel vernichten, wann ze zich ruig en verzekerd velen. Hij wordt sogar zich tegen de harsche over de harsche stalen, aber hij wordt ohne mensenhelp gebroken worden. In de ovende en de Marius vision die vertaald worden, zijn de waarheid. Aber du zult de vision als een geheimnis houden, wils dat je hier te veel door in de toekomst. Dan weer ik Daniel ganz verbrokt en krank van mire dag. Nou her stond ik wader op en hield aan met hem tjenig zijn arbeid. Ober ik weer verdutst wegen de vision. En door weer tjene, die dat iets leren kon. Wann we nu naar deze laatste fase in dat 8e kapitel komen, dan is dat thema niet meer van dem tjenig die Antiochus Epiphanus heet. He weer een beeld van dem Antichrist die in die tijd van dat eng je op een boord wordt. Deze vers rede van wat de Antichrist donen wordt. Dit stemt met wat aan zijn 2 Thessalonicher 2 en de Openbaring vertaald wordt. Wat Antiochus deed is een klein beeld van wat Antichrist donen wordt. Eerstens wordt hij hingen lastig zijn. Hij wordt mensen vrede verspreken, over wat aan en vervolging overgeven. Hij wordt de Juden verspreken dat hij aan jegen ere fiend bewaren wordt en wordt daarop een bond maken met aan. Dan wordt hij den bond laten breken en wordt proeven aan te vernichten. De Antichrist wordt dat ook zo maken dat geen mens schepen of verschepen kan, buiten dat ze een teken op de hand of den stieren hebben. Dit wordt ons in de Openbaring, de 13e kapitel, 16e en 17e vers beschreven, dit is wat het zegt. En die bedwingt alle mensen, beides klein of groot, rijk of arm, beides de vrijzend of de schloven, dat ze een teken aan de rechterhand of aan de stieren nemen moeten, en dat geen schepen of verschepen kan, wanneer hij dat teken niet heeft, of zijn nomen, of dat nummer van zijn nomen. Tweedens wordt de Antichrist zichzelf vergreteren, hij wordt zichzelf pochen, en wordt zichzelf als de verste in de wereld verstalen. En op een boring 13.5. vers wordt hem en disweig beschreven. Hem wordt een moeil gegeven grote dingen en lasteringen te reden, en hem wordt volmacht gegeven voor 42 maanden te arbeiden. Demietigheid is niet in dem Antichrist zijn karakter te vinden. Wat zo treurig en zo schoot is, is dat zeer veel mensen in de wereld te die tijd worden aan je leven en worden aan noodvallen. Dat derde ding is dat hij wordt vrede van de wereld wegnemen en wordt veel mensen vernichten groot, want ze zich ruig en zeker velen worden. Hij wordt hingen lastig zijn en wordt mensheid beschommelen. Hij wordt zich zo als een lam verstalen, of wordt zich zo als een lijf benemen en wordt mensen verrieten. Zonen die zijn teken niet nemen worden, of de arm niet aanbeden worden,
worden zich moeten versterken of de antwoord uitgemaakt worden. Maar God heeft de tijd op hem gezet. Hij wordt maar 42 maanden hebben. En dat is 3,5 jaar. Dat wordt de laatste helft van de grote triebseltijd zijn. Dan dat vierde ding is dat hij wordt zichzelf sogar tegen de Heer Jezus stalen. Dat wordt om eng van de grote triebsel zijn. De Heer Jezus wordt in zijn macht en heerlijkheid terug naar deze eeuw komen. De Antichrist wordt met zijn armee tegen de Heer Jezus komen, zodat hij arm en zijn hemelse armee vernichten kan. Hij leeft werkelijk dat hij dat wordt doen kan. Ob een woord van de Heer Jezus wordt komen en wordt de Antichrist en zijn armee vernichten. Antiochus deed veel schade tot Israël, als hij voor een korte tijd chenig weer. En hij weer een beeld van de Antichrist. De Antichrist wordt in de tijd van dat enge openbaard worden en wordt veel meer schade in deze wereld doen. De dievel die zich in de Antichrist bewezen wordt, ziet niet zoveel mensen te beschommelen als hij af en kan. Dem moet wie hem geloven waar de stonen. Aber wie kennen hem niet waar de stonen, wann wie niet hem geloven zijn. Wie zijn aber niet hem geloven, wann wie dem Herr Jezus als Heiland niet aangenomen hebben. De Herr Jezus is voor die en mijn familie gestorven, aber hij stond waar de ab en is hem Himmel, nu. Hij wordt die dienen zinde vergeven, wann du nur am komen worst. Bekan dat du in zinde best, en lood am en, dien hort en en. Dech zijn heilige geest, wordt hij komen en in die wonen. Bitte lood am die raden. Gottes segen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Ik wil volgen, Jesus, die van Tag zu.
2: Nu hier wie de korte Andacht vom Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte, Santa Cruz, Bolivia. Ons Redner van deel is Obron Paul.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: The clock is 5.
1: Hello, Tinja. Dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de Tinja-zending van SW Radio Segenswelle. Ik freu me dat du vandaag dabei bist. De haar heet wanneer je onroep. Zo staat het in de psalmwoord kapitel 5 vers 5. Doch we ziet het ganz praktisch uit. Wat is er met die meint wanneer het uit de haar heet wanneer je onroep? Wat meist u, wat kon dat zijn? Is dat niet dat gebed? De haar heet wanneer je onroep dat heet toch? Wanneer ik nu God bete doe, dadurch roep ik aan zijn himmlische Vader aan. Vielleicht denkt u die, na dat is ja ganz einfach, dan bid ik mal ganz fets, in de himmlische Vader wordt het zo makkelijk als ik mir dat denk. Ik denk so einfach, die we ons dat niet maken. Denn ans himmlische Vader weet ook wat wie brücke, in wie hij ook de gebete antwoorden wordt. En wichtig dabei is ook nog te evaluieren, wann wie bete, dat wie so bete, dat wie ook Gott sei, dien Welle mocht ook geschehen. Nicht wat ik wil, sondern wat Gott für die in mij wil, wils hij ook den Überblick haft, hij weet, wat für die in mij ook goed is. En trotzdem is het zo goed te weten, dat er jemand is, die zich ook om die in mij kämmeren deed. Erinnerst du die nog aan onze laatste Tinja-stund van de beide jongens, van Billy en dem Tom, die nu im Waisenhuis wonen deide, in Tom, die kleine ältere Meier haut, wie kreit dann dat Waisenhuis nu ganz frisch eingetrocken, wie veransichert heut jan tjein, in dann erlebt er, dat het da ein Gott jeft, in die sich ook am Arm kämmeren deut, in heu wie Gott nicht entdönt. Dat mat wat ganz wunderbares sinne. Doch wer weet de Vader van diesem Waisenhuis? In wat kunnen ze van am leren? Davon, wo wir in de vandaagse Tinja-stund noch meier hören.

Gerch Müller vertrouwt op God. Hij gelooft aan Gottes verheißungen. En hij wist het niet meer van kop her, dat het zo is. Hij erleeft het ook. In al de nood, wie hij niet alleen, sondern hij klammert zich aan God vast. En ook al de tjenja, in Metoberisch, im Waisenhuis, konne erleven, dat God door wie wirtje deut, in ab arm, konne ze zich wertlich in jeder Loch verlote. Hör ich will mal in einige Beispiele nennen, wie der Oldach, du im Tjenjaheim, so gewesen wie, in wat ze erleven deide.

dan wie een andere jorestiet. En het herrscht grote dure, het wie zaaierdrieg. De hieze houden een ganse reetse sterne, 15 stek, ook sogar een nieuwe duipen warm, dat wie een zaaier gouden woterschwal. Doch komt de dag, als deze schwal meest gans uitgedriegt wie. Denn dat heim brukt ziemlich viel water, wie rie ook viele mensen door. En zo biedt man water te God, man roept God aan en bed om reen. En God leidt niet op zich wachten en hij antwoordt, indem hij een buur dat op het hoort leien deut, die door gunstig bewonen deut, water uit zijn barm te spenden, denn dis barm lacht duiper aus de barm vom heim. Als de drieën tijd aber wieder aanhouden deut en het immer drie en drieën wordt, kauft het nog een andere buur, die stalt zijn water uit de bach te verfügung. En zo erleven de tjenja de met over de schemheim, dat God eind met de neugen water, dat deze drieën tijd verzorgen deut.

Geloven in je bed is het amatop. In je bed komt het vertrouwen te Jezus Christus uitdruk, die aan, die we ons ook wettelijk geborgen voelen. Hij heet ons. En zowel we ons nogmaals aan beide Bibel

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Lees nu met mij op uit Psalm 51, de verse 1, vers 19. Eind van David zijn psalm met ver te zingen. Je schreef als de profeet Nathan, nu am Chaim, als hij zich met Bathsheba verzindigd had. God, laat die nood even mij zo groot zijn als die trouwheid je leven is. Donne als die jammerheid groot is. Rein mij van mijn zinde. Wasch mij uit de grond, dat ik niet falsch ga, en rein mij van mijn zinde. Ik zei mijn verschuldigung aan, en mijn zin staat immer voor mij. Jeen die en einzig die, heb ik gezindigd, en dit beise je donne. Du hast dat alle je zijne, du bist door een recht, wat du zeist, en des je recht rechte. De zin wie en mij, als ik een mutter lief aanzaad, en wie en mij, als ik je boeren wie. Zeker verlangst du innerlijk oprechtig te zijn. En deze wijsheid merkst du mij diep im harte kloor. Rein mij met isop, dan wo ik rein zenne. Wasch mij, dan wo ik witter zenne als schnee. Dat ik mij kan vrije en vrouw zenne. Dat mijn verbrokene karpa zich waarder vrije kan. Check wach, dat de mijn zin nicht sitzt. Wasch al het beise uit mij uit. Schaf en mij een reinend hart, o God. En jef mij een nieuwen, vaststonenden geest. Steig bin ich heute deine Jehenwut und nehme deinen Heiligen Geist nicht wahr. Dann wo ich der Übertreter deine Wege lehre und Sünder war sich nur die Tiere. Möck mich von meiner Blutschuld frei. O Gott, du mein Gott und Heiland. Dann wo ich von deiner Gerechtigkeit singe. O Herr, bewege meine Lippe. Dann wird mein Müll die Ehre und Lobe. Du hast keinen Gefallen an Opfer. Oder Brandopfer, sonst würde ich die bringen. Dort Opfer, dort Gott gefällt, als ein gebrochener Geist. Ein verängstet, gebrochener Hort, wirst du, o Gott, nicht verachten.

onze programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 652. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag naar de programma nummer 652.

Maar nu is het programma te zijn zend, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zijn. En nu verafscheiden we ons vader van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am eine Weg waren hier.

0: De profeet Hezekiel brokt een ander bijspel van deine, dat falschhaft hoe de arbeid doen moest, de weere skloven. Dat laatste boek im Olden Testament, de profeet Malachi, geeft ons nog een zeer fijne bijspel in kapitel 3, vers 18. Dan woe je waar de zijne, wat de onderscheid is, tussen de gerechte en de godloze, en tussen die wat am deine, en die wat am nicht deine. Is dat een goede recht? Den onderscheid zijne tussen die wat dem Herrn deine, en die wonne dem Herrn nicht deine. Wanneer ik dat kort toop voet, im Olden Testament geht dat immer eine Beziehung zu Gott oder de Beziehung zu de fremde Götter. Gehorsam seine in sein Gesatz, seine Gebote befolge oder nicht befolge. In dort bedient Volken Sklovedienst, harte Arbeit in unerdreckt Leben in fremde Chines in Völker deine. Alle Israeliten sollen Gott allein deine. De Israeliten zullen God de opfer brengen, aber maar een bestemde groep weer tot dem priesterdienst beroepen, tot besondere diensten. Im Nieuwe Testament vinden we dat ook, aber daar is nog wat besonderes dat toe gekomen. Dat vierde maal zijn uit van Apostelgeschichte kapitel 6 uit. Daar wordt de dienst in de gemeente, beim Desch oder de toedeling erwähnt. En wo de eerste gemeente deiner wählt. Van Jesus lezen wir in Matthäus 20, Vers 28 so. Willst de Menschen sehen, chaim ook nicht sich bedeine te lote, aber to deine in sin leven hand te gebe, fehle lust te chaipe. Dort wir, en dort es de entscheidende dienst van Jesus. Dort is de Offenbarung vom Heil. Wohnt Gott den Menschen furznum sinnenvoll versprug. Jesus sin dienst wie den Menschen dort Heil bringe. In all day, wenn er dort Heil an Jesus angenommen habe, die sind beropen zum Deine. Also, all day, wenn er dort erkannt habe, dass Jesus der Heiland ist, die am freiwillig angenommen habe, die sind beropen zu einem besonderen Dienst. Den Mut zum Deine, de Demut, so als Jesus uns die gewesen hat. Petrus sagt dort Lothar so, 1. Petrus 2, Vers 9, aber sie sind ein ausgewähltes Volk, dem scheinig sind Priestertum zu sein, ein heiliges Volk, Gott sind eines Volk, dat je andere zaaien zelle, wo wundervoll die is de junt uit dem diesteren Rutgerat in een zijn wunderbare licht gestalt haft. Ik vroeg, to wat? Tom deine. Wat doune? Wat geve? Wat zenne? Wat zaaien? Doune wat ik kan. Geve wat ik hab. Wiese wat ik zie. Zaaien wat ik weet. Ik vroeg, en wat heb ik? Wanneer ik dat weet, wat Jezus voor mij gedaan heeft, wat ik hem geloven aangenomen heb? De goede noorrecht, de schijnste noorrecht. Alle hebben deze opgave gekregen. Einzelne hebben een bijzonderen dienst, wils God einem jederen bijzondere gave gegeven heeft. Met wanneer die persoon God deine zal. En wat zie ik? Einer, die uit dem diesteren Rutgerat is, in een zin wunderbare licht gestalt is. Im praktischen Leben kon dat dan ook zo uit zijn. Einer kon meier deine, wann he weniger deed. Een andere kon meier deine, wann he meier deed. Een andere kenne meier deine, wann ze wat andere tonen. Een andere weer. Einer deint te weinig, wil ze te veel deed. En de andere wil ze te weinig deed. En alle kennen meer deunen, wann ze op dem plaats zijn, wo er Gott an hand gestalt heeft. Dat is zoals een spanningsveld. Aber manche blijven bloos daar binnen. de Gouden Oorrechter Sobadij. Dat zoveel mensen hier in zijn, wo ze deine kennen. Wat ze deine kennen. En dan gonen die. En dan doen die wat. En dan zaaien die wat. Lieve Tohira, wanneer ik ook eerst zum Schluss zei, waarom ik dat thema wählt, meer deine, dat geht dit. Ik kan mo dan wat geven, wanneer ik wat gekregen heb. En wat heb ik in Jesus Christus? Dat leven, genoeg. Ik brauch gar nicht sparsam oder jitzig sein. Ik kan wat doen, of ik kan mo dan wat doen, wanneer ik weet wat te doen is. Ik kan wat zeggen, of ik kan mo dan wat zeggen, wanneer ik wat weet. Ik zie God zo dankbaar voor dat wat ik hier in zijn kan. Wo mensen God deine. In zoveel verschillende bereichen. Ik had de gelegenheid in Deutschland en de stad Essen een paar diakonische woordje kennen te leren. Beter gesagt, in Bet nennt ich es. Dort hat mich sehr deep beeindruckt. Ich kriege Informationsmaterial. Von den vielen Diensten, die dort erwähnt wurden, die Möglichkeiten, die dort sind, will ich nur mal kurz erwähnen. Menschen helfen freiwillig andere Menschen, wenn sie nicht gut Deutsch verstehen und nicht gut Deutsch reden können. Dat is deens erdienst, den zij als Christen doen. Andere mensen helpen andere mensen, want de tegenspraak verstaan mensen kennen. Die maken den dolmetscherdienst, want de topstomme help brokken. Is dat een goede recht? Mensen helpen. Mensen dienen. Wil ze heren, zijn, weten. Wil ze dat erleefd hebben. Wat God voor aan je doen heeft, en de geven wieder, wat ze je kregen hebben, en helpen zo met erem dienst, God zijn recht te buwen. Nemen, geven, en meia nemen, en meia geven, en meia deine. Meia deine is, deelhaber zijn, God zijn recht hier op des ied te buwen. God met junt.
1: Dat weer een predigt van Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay. Wenn Sie Fragen haben, dann schreibt uns einfach.